Sammy staat die land voorop abonneren en ben hem al lorgen eens van ten aan. Zij zou er loog voor Hongarie, voor vlugen met hem roog, voor meer een vier.